0: Al cormas da strada Martina a chantà mes cuminet sin giovus da gritlica specie da Martina. No fein in avant, cun giovus da coira, Silvia Schnotz es a l'apparat. Allegra, donna Silvia.
1: Ja, bien di. Cara sora Lucia. Io les giovisadati in a biala domingia. Tut bien vine von. Aga di stetis adine scotiais. A kunnen ze bezoeien pushwa in die, a tot bien wie ne won.
0: In jou staat alles hoor?
1: Alla mijn zorgen staat jou to reach.
0: Oké, en kwant regulaar wet ze alles hoor?
1: Oh, in een gadeladon.
0: Be in een gadelon?
1: Ja, nu is een halbo joefne spree.
0: Hai, oké. En is kwijt alles hoor joefne op
1: je weg? Op je weg?
0: Op je weg?
1: Kwijt is kwijt op je weg.
0: Hai.
1: Also,
0: ella ha più botte di un power da da vus, donna Silvia.
1: Oh, non c'è un bianzemmen.
0: La flor. Quanti sono le differenze?
1: Per fin fi jemen che te vigne san semmen.
0: E quanti sono le differenze, Anneles?
1: Dus
0: sono, ah, flot.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Questa è una buona, buona età simile.
1: Ja, wenn er dine Jubien.
0: Okay. A gruß aus Chur, la marcia, kun hai, il sen literar, della Chapella Oberalp, un salut, a Turic, alla sora Lucia, della Silvia Schnotz, wenn il salut.
1: Ja, wenn.
0: Una bella domenica della, donna Silvia.
1: Ja, un grazie, da vous.
0: Grazie.
1: Grazie, fecci.

In een kwart uur is de lune, want er lijkt het RTR de domeinje dat van je treis de worst kon luren de las gratulations. En nu lanciano ze officiaal, meen je, als telefoons en als whatsapps. Je wil even gratuleren mode spontane, den 5-8 anniversari. Telefonai 0-800-20-25-30, kun in een chance per dus bons del bon giardino, per la giubilara, per giubilare. 0-800-20-25-30, gratulare live qua pro RTR Giubilares e Giubilars.